Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen. En plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon. Alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Dit was

0: zijn de headlines uit het nieuws. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. En afgelopen week vond in Duitsland een geheim overleg op hoog niveau plaats tussen de Verenigde Staten en verschillende Midden-Oosterse landen. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. Minister Heijnen van Financiën wil de handrem van de Nederlandse economie halen. Bij het aanbieden van de miljoenennota vandaag zei hij dat regeldruk, trage vergunningverlening en het volle stroomnet de economische groei belemmeren. Volgens Heijnen loopt Nederland op meerdere fronten vast en is groei nodig om het land vooruit te brengen. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone uit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. Dan het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en valt vooral in het westen wat lichte regen. In het oosten kunnen stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Vannacht, vooral in het oosten en zuidoosten, kans op stevige buien en lokaal veel regen. En dat koelt dan af naar 12 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en 17 tot 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen. En plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon. Alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. Minister Heijnen van Financiën wil de handrem van de Nederlandse economie halen. Bij het aanbieden van de miljoenennota vandaag zei hij dat regeldruk, trage vergunningverlening en het volle stroomnet de economische groei belemmeren. Volgens Heijnen loopt Nederland op meerdere fronten vast en is groei nodig om het land vooruit te brengen. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone uit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. Dan het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en valt vooral in het westen wat lichte regen. In het oosten kunnen stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Vannacht, vooral in het oosten en zuidoosten, kans op stevige buien en lokaal veel regen. En dat koelt dan af naar 12 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en 17 tot 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hey!

Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog

0: zijn de headlines uit het nieuws. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. En afgelopen week vond in Duitsland een geheim overleg op hoog niveau plaats tussen de Verenigde Staten en verschillende Midden-Oosterse landen. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: OpenAI wil samen met concurrenten Google en Anthropic de veiligheid rond kunstmatige intelligentie aanpakken. Het bedrijf achter ChatGPT zette de afgelopen weken al stappen om die samenwerking op te starten. De stap volgde op grote zorgen van topmannen uit de sector over de snelle groei van AI. Onder meer Elon Musk en Sam Altman vragen om extra voorzichtigheid bij de ontwikkeling van de nieuwste systemen. Op het spoor bij Teuge is gisteravond opnieuw een voorwerp aangetroffen. ProRail bevestigt dat het om een buis op de rails gaat. De spoorbeheerder gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het voorwerp zorgde opnieuw voor uitval van het treinverkeer tussen Amersfoort en Deventer. Gisteren overdag werd het treinverkeer al op grote schaal verstoord door soortgelijke acties. Premier Rob Jetten moet vandaag aan de bak. Een dag na Prinsjesdag debatteert de Kamer over de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Jetten start de politieke krachtmeting met een flinke tegenvaller. Nederlanders geven zijn kabinet gemiddeld nog maar een 3,3. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het is het laagste cijfer sinds het aantreden van het kabinet in februari. En een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is gisteren gestrand in het congres. Het wetsvoorstel kreeg onvoldoende stemmen door een diepe verdeeldheid over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. Na het nieuws zakte de waarde van de bitcoin met ruim 5%. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen.
0: En nu terug naar de muziek van Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: OpenAI wil samen met concurrenten Google en Anthropic de veiligheid rond kunstmatige intelligentie aanpakken. Op het spoor bij Teuge is gisteravond opnieuw een voorwerp aangetroffen. ProRail bevestigt dat het om een buis op de rails gaat. Premier Rob Jetten moet vandaag aan de bak. Een dag na Prinsjesdag debatteert de Kamer over de plannen van het kabinet voor het komende jaar. En een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is gisteren gestrand in het congres. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. OpenAI wil samen met concurrenten Google en Anthropic de veiligheid rond kunstmatige intelligentie aanpakken. Het bedrijf achter ChatGPT zette de afgelopen weken al stappen om die samenwerking op te starten. De stap volgt op grote zorgen van topmannen uit de sector over de snelle groei van AI. Onder meer Elon Musk en Sam Altman vragen om extra voorzichtigheid bij de ontwikkeling van de nieuwste systemen. Op het spoor bij Teuge is gisteravond opnieuw een voorwerp aangetroffen. ProRail bevestigt dat het om een buis op de rails gaat. De spoorbeheerder gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het voorwerp zorgde opnieuw voor uitval van het treinverkeer tussen Amersfoort en Deventer. Gisteren overdag werd het treinverkeer al op grote schaal verstoord door soortgelijke acties. Premier Rob Jetten moet vandaag aan de bak. Een dag na Prinsjesdag debatteert de Kamer over de plannen van het kabinet voor het komende jaar. Jetten start de politieke krachtmeting met een flinke tegenvaller. Nederlanders geven zijn kabinet gemiddeld nog maar een 3,3. Dat blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Het is het laagste cijfer sinds het aantreden van het kabinet in februari. En een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is gisteren gestrand in het congres. Het wetsvoorstel kreeg onvoldoende stemmen door een diepe verdeeldheid over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. Na het nieuws zakte de waarde van de bitcoin met ruim 5%. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen.
1: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: OpenAI wil samen met concurrenten Google en Anthropic de veiligheid rond kunstmatige intelligentie aanpakken. Op het spoor bij Teuge is gisteravond opnieuw een voorwerp aangetroffen. ProRail bevestigt dat het om een buis op de rails gaat. Premier Rob Jetten moet vandaag aan de bak. Een dag na Prinsjesdag debatteert de Kamer over de plannen van het kabinet voor het komende jaar. En een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is gisteren gestrand in het congres. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey!

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En het belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. De uitkomsten van Prinsjesdag staan centraal, maar ook de toegenomen maatschappelijke onrust houdt de gemoederen bezig. Onderwerpen zoals snelwegblokkades van Extinction Rebellion, de recente klimaatmars en anti-AZC-demonstraties vormen een belangrijk onderdeel van de komende gesprekken. OpenAI wil samen met concurrenten Google en Anthropic de veiligheid rond kunstmatige intelligentie aanpakken. Het bedrijf achter ChatGPT zette de afgelopen weken al stappen om die samenwerking op te starten. De stap volgt op de grote zorgen van topmannen uit de sector over de snelle groei van AI. Onder meer Elon Musk en Sam Altman vragen om extra voorzichtigheid bij de ontwikkeling van de nieuwste systemen. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is gisteren gestrand in het congres. Het wetsvoorstel kreeg onvoldoende stemmen door een diepe verdeeldheid over ethiek, bankzaken en de regulering van de sector. Na het nieuws zakte de waarde van de bitcoin met ruim 5%. En bijna 127.000 personenauto's in Nederland rijden rond met een potentieel gevaarlijke airbag, dat meldt het AD. Bij een aanrijding kunnen metalen delen van de airbag met grote kracht het interieur in worden geslingerd. De waarschuwing betreft de beruchte Takata airbags die in tientallen verschillende automodellen zitten. Een van de grootst getroffen groepen zijn BMW's uit de 1 en de 3-serie. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen.
0: En nu terug naar de muziek van Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En het belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. OpenAI wil samen met concurrenten Google en Anthropic de veiligheid rond kunstmatige intelligentie aanpakken. Een poging om nieuwe Amerikaanse wetgeving voor cryptomunten door te voeren is gisteren gestrand in het congres. En bijna 127.000 personenauto's in Nederland rijden rond met een potentieel gevaarlijke airbag, dat meldt het AD. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey, hey.

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw en de Wit. Op verschillende plekken in het land stichten boeren gistermiddag brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De verdachten zijn na verhoor weer vrijgelaten. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. Zijn familie heeft zijn overlijden bevestigd. Saunders werd in 2011 landelijk bekend toen hij het allereerste seizoen van The Voice of Holland won. Daarna scoorde hij grote hits met nummers als Kill for a Broken Heart. De politie heeft bekendgemaakt dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Saunders is 43 jaar geworden. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En het belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. De uitkomsten van Prinsjesdag staan centraal, maar ook de toegenomen maatschappelijke onrust houdt de gemoederen bezig. Gisteravond gingen politici op tv al in gesprek met boeren en buschauffeurs over de plannen voor volgend jaar. En bijna 127.000 personenauto's in Nederland rijden rond met een potentieel gevaarlijke airbag, dat meldt het AD. Bij een aanrijding kunnen metalen delen van de airbag met grote kracht het interieur in worden geslingerd. De waarschuwing betreft de beruchte Takata airbags die in tientallen verschillende automodellen zitten. Je vindt ze vooral in BMW's uit de 1 en de 3 serie. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw en de Wit. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En het belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. En bijna 127.000 personenauto's in Nederland rijden rond met een potentieel gevaarlijke airbag, dat meldt het AD. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw en de Wit. Op verschillende plekken in het land stichten boeren gistermiddag brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. Zijn familie heeft zijn overlijden bevestigd. Saunders werd in 2011 landelijk bekend toen hij het allereerste seizoen van The Voice of Holland won. Daarna scoorde hij grote hits met nummers als Kill for a Broken Heart. De politie heeft bekendgemaakt dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Saunders is 43 jaar geworden. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En het belooft een spannend debat te worden voor het minderheidskabinet dat nog altijd geen steun heeft van de oppositie. De uitkomsten van Prinsjesdag staan centraal, maar ook de toegenomen maatschappelijke onrust houdt de gemoederen bezig. Gisteravond gingen politici op tv al in gesprek met boeren en buschauffeurs over de plannen voor volgend jaar. En een Nederlandse toerist heeft op weg naar zijn vakantieadres in Zuidwest-Frankrijk voor een flinke opstopping gezorgd. Hij dacht met zijn caravan over een historische hangbrug te kunnen rijden, maar kwam muurvast te zitten. De auto paste nog wel door de krappe doorgang, maar de caravan bleef steken in de ijzeren constructie. Het voorval leidde tot veel irritatie bij overige weggebruikers. Uiteindelijk kon de caravan worden losgekoppeld en op eigen kracht met een elektrisch hulpsysteem achteruit de brug worden afgemanoeuvreerd. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeers.

Landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande.

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. In de Tweede Kamer beginnen vandaag de algemene politieke beschouwingen. En een Nederlandse toerist heeft op weg naar zijn vakantieadres in Zuidwest-Frankrijk voor een flinke opstopping gezorgd. Hij dacht met zijn caravan over een historische hangbrug te kunnen rijden, maar kwam muurvast te zitten. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de Boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer.
1: De politie in Zuid-Afrika onderzoekt een reeks dodelijke incidenten in de omgeving van Johannesburg, waarbij in 2 maanden tijd 7 vrouwen om het leven zijn gebracht. De slachtoffers werden voornamelijk in en rond het Kempton Park gevonden. Vaak waren ze naakt of gedeeltelijk naakt. Gisterochtend werd daar opnieuw een lichaam ontdekt. De autoriteiten onderzoeken momenteel of de moorden met elkaar in verband houden en of er mogelijk een groep daders achter het geweld zit. Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Dat zei hij in het programma Pauw en de Wit. Op verschillende plekken in het land stichten boeren gistermiddag brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. De politie heeft 7 mensen aangehouden voor het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. Saunders werd in 2011 landelijk bekend toen hij het allereerste seizoen van The Voice of Holland won. Daarna scoorde hij grote hits met nummers als Kill for a Broken Heart. De politie heeft bekendgemaakt dat een misdrijf is uitgesloten. Ben Saunders is 43 jaar geworden. En de geplande actie van de beveiligers op Schiphol gaat niet door vandaag. Vakbonden en de luchthaven hebben na een reeks stakingen afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen voortaan minimaal 48 uur rust na 5 of meer opeenvolgende werkdagen. Ook komt er een speciaal hitteprotocol en wordt er aflossing beter geregeld voor een korte sanitaire stop. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen.
0: En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen. Dit

0: zijn de headlines uit het nieuws.
1: De politie in Zuid-Afrika onderzoekt een reeks dodelijke incidenten in de omgeving van Johannesburg, waarbij in 2 maanden tijd 7 vrouwen om het leven zijn gebracht. Minister Vincent Karremans gaat aangifte doen tegen de personen die gisteren branden hebben gesticht langs de snelwegen. Het lichaam dat gisteren werd gevonden bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is geïdentificeerd als dat van zanger Ben Saunders. En de geplande actie van de beveiligers op Schiphol gaat niet door vandaag. Het weer nog, landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande dagen.
0: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Bart Meijer. De Nederlandse benzineprijzen zijn vandaag gestegen naar het hoogste niveau ooit. Volgens consumentenplatform United Consumers ligt de gemiddelde adviesprijs van de grote oliemaatschappijen nu net boven het vorige record van een week geleden. Ondertussen laten de internationale olieprijzen wel een lichte daling zien op de markten. Het blijft echter onduidelijk wanneer de beschadigde Saoedische pijpleiding weer volledig in gebruik genomen kan worden. Martina Koeman is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt op Instagram. De vrouw van voormalig Oranjebondscoach Ronald Koeman leed al langere tijd aan chronische borstkanker. Martina en Ronald Koeman waren sinds het begin van de jaren 80 samen. Ze trouwden in 1985 en kregen 3 kinderen. Het paar woonde jarenlang in Spanje. De politie in Zuid-Afrika onderzoekt een reeks dodelijke incidenten in de omgeving van Johannesburg, waarbij in 2 maanden tijd 7 vrouwen om het leven zijn gebracht. De slachtoffers werden voornamelijk in en rond Kempton Park gevonden, veelal geheel of gedeeltelijk naakt. Gisterochtend werd daar opnieuw een lichaam ontdekt. De autoriteiten onderzoeken momenteel of de moorden met elkaar verband houden en of er mogelijk een groep daders achter het geweld zit. En de geplande actie van de beveiligers op Schiphol gaat vandaag niet door. Vakbonden en de luchthaven hebben na een reeks stakingen afspraken gemaakt over betere arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen voortaan minimaal 48 uur rust na 5 of meer opeenvolgende werkdagen. Ook komt er een speciaal hitteprotocol en wordt de aflossing beter geregeld voor een korte sanitaire stop. Het weer nog, landinwaarts zijn er perioden met zon en in het zuidoosten valt hooguit nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. De temperatuur komt uit tussen 16 en 18 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op dit moment zien we een paar problemen onderweg. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide is de weg helemaal dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. De vertraging in de file is een kwartier. Bij Groningen is de N7 Groningen-Duitse grens in beide richtingen dicht bij de Euvelgunnerbrug. Dat komt door een technische storing. Verkeer richting Drachten wordt omgeleid via de N46 en de N370. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Landinwaarts periode met zon en in het zuidoosten valt nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere felle buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. In de loop van de ochtend trekken deze buien verder het land in. Het wordt vandaag tussen 16 en 18 graden, een stuk koeler dan de voorgaande.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: De Nederlandse benzineprijzen zijn vandaag gestegen naar het hoogste niveau ooit. Martina Koeman is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt op Instagram. De politie in Zuid-Afrika onderzoekt een reeks dodelijke incidenten in de omgeving van Johannesburg. En de geplande actie van de beveiligers op Schiphol gaat vandaag niet door. Het weer nog, landinwaarts zijn er perioden met zon en in het zuidoosten valt hooguit nog een enkele bui. Aan de kust vallen juist meerdere buien met plaatselijk veel regen in korte tijd. De temperatuur komt uit tussen 16 en 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op dit moment zien we een paar problemen onderweg. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en de afrit Kerkdriel. 7 kilometer met een kwartier vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Op de A67 van Venlo naar Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide is de weg helemaal dicht. Het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. De vertraging in de file is een kwartier. Bij Groningen is de N7 Groningen-Duitse grens in beide richtingen dicht bij de Euvelgunnerbrug. Dat komt door een technische storing. Verkeer richting Drachten wordt omgeleid via de N46 en de N370. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. De Europese Commissie wil dat kinderen onder de 13 jaar geen sociale media meer kunnen gebruiken. Tieners van 13 tot 15 jaar zouden alleen met toestemming van hun ouders toegang moeten krijgen en maximaal een uur per dag. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de EU-landen. Martina Koeman is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie vandaag bekendgemaakt op Instagram. De vrouw van voormalig Oranjebondscoach Ronald Koeman leed al langere tijd aan chronische borstkanker. Martina en Ronald Koeman waren sinds het begin van de jaren 80 samen. En de politie in Zuid-Afrika onderzoekt een reeks dodelijke incidenten in de omgeving van Johannesburg, waarbij in 2 maanden tijd 7 vrouwen om het leven zijn gebracht. De slachtoffers werden voornamelijk in en rond Kempton Park gevonden, veelal geheel of gedeeltelijk naakt. Gisterochtend werd daar opnieuw een lichaam ontdekt. De autoriteiten onderzoeken momenteel of de moorden met elkaar verband houden en of er mogelijk een groep daders achter het geweld zit. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting en het wordt 18 tot 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer met een kwartier vertraging. A67 Venlo richting Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide ruim een half uur vertraging in 10 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd, er zijn nu opruimwerkzaamheden. De weg is dicht en het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. De A73 richting Maasbracht is even dicht bij de Roertunnel door een te hoge vrachtwagen. En de N7 bij Groningen is in beide richtingen dicht bij de Euvelgunnerbrug. Er is daar een slagboom aangereden. Het verkeer wordt omgeleid via de N46 en de N370. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zijn de headlines uit het nieuws. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. De Europese Commissie wil dat kinderen onder de 13 jaar geen sociale media meer kunnen gebruiken. Martina Koeman, de vrouw van voormalig Oranjebondscoach Ronald Koeman, is op 65-jarige leeftijd overleden aan chronische borstkanker. En de politie in Zuid-Afrika onderzoekt een reeks dodelijke incidenten in de omgeving van Johannesburg, waarbij in 2 maanden tijd 7 vrouwen om het leven zijn gebracht. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer met een kwartier vertraging. A67 Venlo richting Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide ruim een half uur vertraging in 10 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd, er zijn nu opruimwerkzaamheden. De weg is dicht en het verkeer wordt er langs geleid via een af- en oprit. De A73 richting Maasbracht is even dicht bij de Roertunnel door een te hoge vrachtwagen. En de N7 bij Groningen is in beide richtingen dicht bij de Euvelgunnerbrug. Er is daar een slagboom aangereden. Het verkeer wordt omgeleid via de N46 en de N370. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey, hey.

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foodhall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten 2 politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In Asten, ten oosten van Eindhoven, zijn woningen en bedrijven ontruimd nadat in een bedrijfshal een bijtende en giftige stof is aangetroffen. Het gaat om een straal van 200 meter rond een metaalbedrijf. Omwonenden zijn via een NL-alert opgeroepen binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. Een gespecialiseerd team doet onderzoek ter plaatse. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de 2 verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Martina Koeman is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie vandaag bekendgemaakt op Instagram. De vrouw van voormalig Oranjebondscoach Ronald Koeman leed al langere tijd aan chronische borstkanker. Martina en Ronald Koeman waren sinds het begin van de jaren 80 samen. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord staat file tussen Lelystad Noord en de afrit Urk 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey, hey.

Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting en het wordt 18 tot 19 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. In Asten, ten oosten van Eindhoven, zijn woningen en bedrijven ontruimd nadat in een bedrijfshal een bijtende en giftige stof is aangetroffen. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. En Bartina Koeman, de vrouw van voormalig Oranjebondscoach Ronald Koeman, is op 65-jarige leeftijd overleden aan chronische borstkanker. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord staat file tussen Lelystad Noord en de afrit Urk 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. De Leidse luchtvaartmaatschappij AirBaltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. AirBaltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Op het Malieveld in Den Haag was het vanochtend onrustig na de veroordeling van de Kosovaarse oud-president Hashim Thaçi tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden. Aanhangers van Thaçi bekogelden volgens regionale media de ME met stenen en takken. De politie zette traangas in. Inmiddels is de rust teruggekeerd. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten twee politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een pistool en een mitrailleur met 200 kogels gevonden. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend tijdens de eerste openbare zitting tegen de twee verdachten. Ze zouden in de box bezig zijn geweest met explosieven voor plofkraken. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A16 van Breda naar Rotterdam vanwege een ongeluk bij Hendrik Ido Ambacht. 3 rijstroken zijn hier dicht, dat kost je onderweg 25 minuten. Op de N381 van Drachten naar Emmen rijdt het langzaam bij de aansluiting met de A28. Hier 10 minuten extra reistijd. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens. Hier is het oponthoud ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. Dit was

0: zijn de headlines uit het nieuws. De Letse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Op het Malieveld in Den Haag is de ME bekogeld door aanhangers van de van oorlogsmisdaden veroordeelde Kosovaarse oud-president Thaçi. Inmiddels is het weer rustig. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. En in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, zijn ook een mitrailleur met 200 kogels en een pistool gevonden. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat file op de A16 van Breda naar Rotterdam vanwege een ongeluk bij Hendrik Ido Ambacht. 3 rijstroken zijn hier dicht, dat kost je onderweg 25 minuten. Op de N381 van Drachten naar Emmen rijdt het langzaam bij de aansluiting met de A28. Hier 10 minuten extra reistijd. En op de A12 van Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens. Hier is het oponthoud ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. Treinen en bussen richting Duitsland worden de komende weken drukker door het Oktoberfest. Flixbus ziet 15% meer boekingen, vooral in de weekenden. Ook NS Internationaal verwacht vanaf komend weekend meer reizigers. Het tweeweekse bierfeest begint zaterdag en wordt vooral gevierd in München. De Letse luchtvaartmaatschappij AirBaltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. AirBaltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Arnhem vandaag bepaald. Bij het incident op 1 september werd een particuliere beveiliger doodgeschoten en raakten 2 politieagenten ernstig gewond. In totaal zitten 33 verdachten vast. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch doe je er bijna 3 kwartier langer over tussen Vianen en Culemborg. Door een ongeluk zijn er 3 rijstroken dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Hendrik in de Ambacht een 30 minuten vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A16 van Rotterdam naar Breda voor de Rottemerentunnel 10 minuten extra, ook door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting en het wordt 18 tot 19 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gazastad. Treinen en bussen richting Duitsland worden de komende weken drukker door het Oktoberfest dat zaterdag van start gaat. De Letse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. En 14 verdachten van het schietincident in Overasselt blijven in ieder geval 90 dagen langer vastzitten. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch doe je er bijna drie kwartier langer over tussen Vianen en Culemborg. Door een ongeluk zijn er drie rijstroken dicht. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Hendrik in de Ambacht een half uur vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A16 van Rotterdam naar Breda voor de Rottemerentunnel 10 minuten extra, ook door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is voor het eerst sinds maart vorig jaar in persoon verschenen bij het internationaal strafhof in Den Haag. Hij wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid vanwege zijn aanpak van drugscriminaliteit. Het proces tegen Duterte begint eind november. Hij ontkent de beschuldigingen. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. De Letse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het bedrijf vroeg maandag faillissementsbescherming aan in de Verenigde Staten na het vastlopen van gesprekken met schuldeisers. Air Baltic kampt met financiële problemen door sterk gestegen brandstofkosten. Het bedrijf krijgt 350 miljoen euro aan financiering om te kunnen herstructureren. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, bijna een half uur vertraging tussen knooppunt Oude Rijn en Culemborg. Er staat 13 kilometer door werkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht. A15 van Europort naar Rotterdam is even dicht bij de Thomassentunnel. Er wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. Op de A15, maar dan een stukje verderop richting Rotterdam, bij IJsselmonde een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 20 minuten vertraging. Ook dat komt door een ongeluk. A29 naar Rotterdam. Dus ik knoop het Sabina en Numansdorp is het oponthoud ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. Dit was

0: headlines uit het nieuws. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. De Filipijnse oud-president Rodrigo Duterte is voor het eerst sinds maart vorig jaar in persoon verschenen bij het internationaal strafhof in Den Haag. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. En de Letse luchtvaartmaatschappij Air Baltic heeft uitstel van betaling gekregen van een Amerikaanse rechter. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af. Lokaal is er kans op onweer. In het zuidwesten neemt de buiigheid later af en komt de zon vaker tevoorschijn. De wind is matig aan zee vrij krachtig uit westelijke tot noordwestelijke richting. En het wordt 18 tot 19 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, bijna een half uur vertraging tussen knooppunt Oude Rijn en Culemborg. Er staat 13 kilometer door werkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht. A15 van Europort naar Rotterdam is even dicht bij de Thomassentunnel. Er wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. Op de A15, maar dan een stukje verderop richting Rotterdam, bij IJsselmonde een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 20 minuten vertraging. Ook dat komt door een ongeluk. A29 naar Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en Numansdorp is het oponthoud ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al-Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Een 14-jarig meisje is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de vernielingen aan basisschool De Kleine Vos in Mierlo. Een groep jongeren richtte daar eind augustus voor ongeveer 100.000 euro schade aan. De politie verwacht nog meer verdachten te horen. De school was door de ravage enkele dagen gesloten. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Onder de doden zijn 8 kinderen. Er raakten 25 mensen gewond. In het gebouw woonden 6 ontheemde Palestijnse gezinnen. Reddingswerkers zoeken nog naar mensen die onder het puin vastzitten. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten en is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, bijna een half uur vertraging tussen knooppunt Oude Rijn en Culemborg. Er staat 13 kilometer door werkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht. A15 van Europort naar Rotterdam is even dicht bij de Thomassentunnel. Er wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. Op de A15, maar dan een stukje verderop richting Rotterdam, bij IJsselmonde een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 20 minuten vertraging. Ook dat komt door een ongeluk. A29 naar Rotterdam tussen knooppunt Sabina en Numansdorp is het oponthoud ook 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

En dat is hem dan de opening in het programma Bond voor vandaag. Hij is John Anderson, horen van wij komen uit 1988. Hold on to love, de hit van deze oudzanger van de formatie Yes. Want daar hebben we het natuurlijk over. Fijn dat u weer bij bent. Nieuwe aflevering van programma Bond. Ik ben Jan Berg en ik draai ze voor u. Wij gaan Hedendaags Werk voor u draaien. Dat is Ait. Een nummer wat getiteld is R&B, oftewel Ring My Bell. We kennen het van Anita Ward uit de jaren 80 van de vorige eeuw.

0: Ja, dit was een verbouwde versie. Ait staat op de Nederlandse hitparade en dat was Ring My Bell. Ik prefereer het origineel uit de jaren 80 van Anita Ward, als ik eerlijk ben.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we mee door, 1964 muziek. Dit is Sam Cooke en The Good Times. Gaat het ook goed met u?

0: Let the good times roll, inderdaad een goed devies om te doen. Laat die goede tijden maar komen.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it bond, very bond.
0: We gaan naar 2008, de eerste grote hit volgens mij dat het was van Nick en Simon toen de tijd. Dit is Rosanne.

0: Hartstikke idee, Nick en Simon met Rosanne.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Namelijk 2012 met deze van Passenger. Ja, verkeerde kant op. The wrong direction.

0: was hem deze. De muziek van Passenger uit 2012. The Wrong Direction ging even de verkeerde kant op. Ja, soms ben je de weg wel eens een keer kwijt, hè?
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hier werk ik hier van.

0: Richie Marix en Taijuan, het nieuwe plaat. Take Me With You was de titel van de plaat. Ik zie dat wij richting de jaren 90 gaan.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Dit is Paul Weller. You do something to me.

van Paul Weller, You Do Something To Me. Wij gaan vliegen vlug op richting het half uur met Tammy Wynette, een van haar minder bekende platen. I Don't Wanna Play House, uit 1976.

0: zijn de headlines uit het nieuws. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Een 14-jarig meisje is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de vernielingen aan een basisschool in Mierlo. De politie verwacht nog meer verdachten te horen. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. En zeker 19 mensen zijn omgekomen bij het instorten van een door Israëlische luchtaanvallen beschadigd woongebouw in Gaza-stad. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten, is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, bijna een half uur vertraging tussen knooppunt Oude Rijn en Culemborg. Er staat 13 kilometer door werkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht. A15 van Europort naar Rotterdam is even dicht bij de Thomassentunnel. Er wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. Op de A15, maar dan een stukje verderop richting Rotterdam, bij IJsselmonde een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 20 minuten vertraging. Ook dat komt door een ongeluk. A29 naar Rotterdam tussen knooppunt Sabina en Numansdorp is het oponthoud ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Eventjes terug naar jaar 1983 met deze van Richie E. Poveri, Mama Maria, de deel van het plaat. Heerlijke oude meuk uit de jaren 80. Ja, zo hebben we muziek uit alle decennia hier die we voorbij laten komen. Zo ook dit de muziek van 2026, Sven Sillers. Dit is Somebody New.

0: En zo horen we ook de hele dag zijn muziek voorbij komen hier in het programma Bond. De muziek van deze Sven Sillers. En dit was Somebody New. We gaan weer lekker terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1967 met Simon Dupree en The Big Sound. Dit is een nummer met de titel Kites. Het gaat over vliegen, dus met andere woorden. Het klinkt wel onhaastspellend om te beginnen, hè?

0: 1967, oude meuk, Simon Dupree en The Big Sound. Kites was de titel van het nummer hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2001, muziek van Michelle Williams, Out on My Own.

0: van Michelle Williams. Out on my own, zo heette dat plaatje.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: We hebben natuurlijk ook meer van een hit van Bert Scholl en zijn nieuwe plaatje. Het is vallen en opstaan. Ja, dat doen we het hele leven lang wel, hè.

Dua Lipa en Da Baby Levitating, de titel van de plaat, kwam uit 2020. En bracht ons dan weer aan het einde van het programma Bontweer van vandaag. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang, gevarieerde muziek op het apparaat. Mijn naam Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met heel veel plezier voor u gedaan. Mocht u reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is dan het adres daarvoor. Wij gaan eruit. Ik wens u nog een fijne dag. Ik vertel u nog even wat muziek is waar u mee uitgaat. Ik heb er nog drie voor u klaarstaan. Drie wat kortere plaatjes. Allereerst 1972. Rod McKuen. They are playing our song. Daarna Ralph Bogart met een nieuw plaatje. Zeit die niet vergeet. En daarna echte oude meuk uit 1952. Johnny Mercer en Glowworm. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag.

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. In de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in een van de hoofdliggers. Daarom sluit Rijkswaterstaat uit veiligheid de twee gewone rijstroken af. Al het verkeer moet voorlopig over de vluchtstrook. De brug ligt in de A15 over het Hartelkanaal. Naast de westelijke brug ligt een tweede oostelijke Zuurhofbrug. Minister van Financiën Eelco Heijnen heeft alsnog een eerdere conceptbegroting openbaar gemaakt, na aandringen van de Tweede Kamer. Hij wilde de stuk aanvankelijk niet openbaar maken omdat het om een interne begrotingsversie ging. In het voorstel stond onder meer een volledige vermogenswinstbelasting vanaf 2030. Voor mensen met aandelen zou die al in 2028 gelden. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al-Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Stichting SOMI beschuldigt het bedrijf achter de app van onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens en een verslavend ontwerp. De stichting wil namens gebruikers schadevergoeding en veranderingen aan de app eisen. De zaak loopt in Nederland, waar Snap zijn Europese hoofdkantoor heeft. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten, is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, bijna een half uur vertraging tussen knooppunt Oude Rijn en Culemborg. Er staat 13 kilometer door werkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht. A15 van Europort naar Rotterdam is even dicht bij de Thomassentunnel. Er wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. Op de A15, maar dan een stukje verderop richting Rotterdam, bij IJsselmonde een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 20 minuten vertraging. Ook dat komt door een ongeluk. A29 naar Rotterdam. Dus ik noem het Sabina en Numansdorp is het oponthoud ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: are taking over your airwaves. In 3, 2, 1. You ready?
1: You're listening to the best music you'll find anywhere.
2: Oh, papoezo. Zet voor mij ook even een plaatje op.

0: Omdat het 's avonds toch alweer flink eerder donker wordt. De Franse band Air. En Kelly Watch the Stars.
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: En we zijn nog niet klaar met de hemellichamen. Let jij maar eens op. De laatste mensen voor mijn vakantie. Ik ben deze week nog hier. Dan heb ik 3 weken vakantie en 7 oktober ben ik weer terug. Dus zet dat vast in je agenda. Volgende week niet, die week erop niet, dan ook niet. Maar 7 oktober ben ik dus weer terug. Nou, het is weer woensdag, dus ik ga tegen je zeggen wat ik elke week tegen je zeg. Dit is Rob op woensdag met een heel uur klassiekers. Zometeen heb ik 2 vergeten klassiekers, 2 vergeten hits van vinyl. In de verrukkelijke vinylverrassing. Straks een broodje aap en af en toe draai ik uiteraard ook een hitje voor je. Zometeen een liedje uit de tijd dat liedjes nog liedjes waren. Geschreven werden op papier, analoog werden opgenomen en normaal werden geproduceerd. Ze klinken fantastisch. Starboy komt eraan en Moonlight Feels Right. Maar eerst een hitje uit de top 40. Bruno Mars en The Romantic.

0: lekker in de maneschijn. Dat voelt goed. Jazeker. Maar weet je wat ook goed voelt? Nee? Nou, ga ik je zeggen. Plaatjes draaien.
1: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
0: Vandaag duiken we in de wereld van de vergeten liedjes. Want die zijn zo oud als de weg naar Rome. Dus ook in de vinyltijd kwamen die voor. Ja, het is dus eigenlijk van alle tijden zo gezegd. Zometeen terug naar 1985 met een bandje uit Liverpool die eigenlijk indie en new wave muziek maakte. Maar voor één keer een complete big band gebruikte. Het lied is vernoemd naar het vliegveld in New York, dat we tegenwoordig kennen als JFK Airport, maar vroeger Idlewild heette. De bandnaam zou dan weer vernoemd kunnen zijn naar de beroemde uitspraak van Jack Nicholson in de film The Shining, maar dat is naar eigen zeggen nou weer niet het geval. De single kwam in ieder geval niet veel verder dan de tipperaden en dat is best jammer. Zometeen, here's Johnny en Idlewild. Maar eerst duiken we in de wereld van geheimagent 007... met een eendagsvlieg uit datzelfde jaar, 1985. Twee Belgen, Frédéric Janin en Jean-Pierre Otté, namen met behulp van een paar zangers en zangeressen een singeltje op. Vet een klein hitje en daarna zouden ze compleet in de vergetelheid verdwijnen. Je hoort Zinno, of ook wel Zinnen, en What's Your Name?

Het is iedere week een feest om die oude tracks voor je te kunnen draaien. Maar ik moet wel een beetje op mijn taal letten. Want zei ik nou echt in de vergetelheid verdwijnen? Ja, dat is natuurlijk niet goed. Dat moet zijn in de vergetelheid raken. En eerlijk gezegd hoop ik dat het mij niet overkomt. Dat je over 3 weken eigenlijk nog gewoon weet wie ik ben. Dat zal wel lekker zijn. Dit is Rob op Woensdag met Snow Patrol.

0: zijn de headlines uit het nieuws. In de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in een van de hoofdliggers. Daarom sluit Rijkswaterstaat uit veiligheid de twee gewone rijstroken af. Minister van Financiën Eelco Heijnen heeft alsnog een eerdere conceptbegroting openbaar gemaakt na aandringen van de Tweede Kamer. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. En een Nederlandse claimzaak tegen Snapchat wordt uitgebreid naar de hele Europese Unie. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, bijna een half uur vertraging tussen knooppunt Oude Rijn en Culemborg. Er staat 13 kilometer door werkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht. A15 van Europort naar Rotterdam is even dicht bij de Thomassentunnel. Er wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. Op de A15, maar dan een stukje verderop richting Rotterdam, bij IJsselmonde een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 20 minuten vertraging. Ook dat komt door een ongeluk. A29 naar Rotterdam tussen knooppunt Sabina en Numansdorp is het oponthoud ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio is not dead. It's still very much alive.
1: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
2: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
3: And now, a word from our sponsor.
4: No!

Het is inmiddels alweer lang geleden dat Stacey Orrico doorbrak met deze single. Dat was in Nederland in België in 2003. De dame in kwestie is inmiddels 40 jaar oud, dus even snel teruggerekend. Ze was toen pas 17. Dat is best jong, laten we eerlijk zijn. Het is woensdag 9 september en ik heb even gekeken naar de hysterische nieuwsfeitjes. Ook wel de historische nieuwsfeitjes genoemd. En ik ga je mee terugnemen naar 1995 toen Patrick Kluivert een dodelijk ongeluk zou veroorzaken met een geleende BMW die bovendien onverzekerd was. In 2004 zou Madonna optreden in het Gelredome in het kader van de Reinvention Tour. In 2014 kondigde Apple twee nieuwe versies aan van de iPhone. De iPhone 6 en de iPhone 6 Plus, dat is ook alweer lang geleden. En in 2024, vandaag dus precies 2 jaar geleden, zou de eerste aflevering van het NOS-journaal in makkelijke taal een feit zijn. Het werd gepresenteerd door Afke Boven en is nog elke dag te zien om 5 uur 's middags. Arjan Ederveen, Simone Walraven, Amber Brandsen en ook mijn eigen zusje zijn jarig vandaag. Ben jij vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd. Maak er een heel leuk feest van.

weet hoe het beruchte Motown-geluid ooit tot stand is gekomen, dus dat ga ik niet nog een keer doen. Feit is dat deze zangeres Diana Ross nog steeds leeft en inmiddels 82 jaar oud is. Ja, het is een hele leeftijd. Inderdaad, hoe je. Zometeen het wekelijkse broodje aan verhaal. Eerst

0: Wie kan ik helpen?
1: Goedemorgen, bakker. Doet u mee met een broodje aap?
2: Sommige broodje aanverhalen zijn dus ronduit gevaarlijk, hè? Niet dat je, nou ja, iets oploopt van het luisteren ernaar. Maar je zou bepaalde handelingen kunnen nadoen en dat moet je zeker niet doen. Dus daarom deze waarschuwing. Wat je zometeen hoort, moet je nooit nadoen. Het is en het blijft een broodje aanverhaal. Word je overvallen bij je pinautomaat en gedwongen geld te pinnen, voer dan je pincode achterstevoren in. Als je pincode bijvoorbeeld 5342 is, typ dan 2435. De automaat zal het geld afgeven, maar tegelijkertijd wordt de politie gewaarschuwd. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

Dus nogmaals, niet klungelen met je pincode. Gewoon niet doen. Het is trouwens zonde van je geld. Je hebt er hard voor moeten sparen of hard voor moeten werken. Ja, toch? Rob op woensdag voor deze week zit erop. En de komende 3 weken is er geen Rob op woensdag. Want ik ga lekker op vakantie. Ik spreek je weer over 3 weken.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. Duitsland overweegt de BTW op brandstof tijdelijk te verlagen vanwege de hoge benzineprijzen. Minister van Economische Zaken Katharina Reiche zegt dat de maatregel vanaf oktober al kan ingaan. De BTW op brandstof is nu 19%. Ook wordt gekeken naar andere maatregelen om automobilisten tegemoet te komen. Henk Kroes, de oud-voorzitter van de vereniging De Friese Elfsteden, is op 87-jarige leeftijd overleden. Kroes sprak in 1997 de legendarische woorden It Get On bij de aankondiging van de voorlopig laatste Elfstedentocht. Hij was jarenlang betrokken bij de organisatie en was ook ijsmeester bij de tochten van 1985 en 86. In de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in een van de hoofdliggers. Daarom sluit Rijkswaterstaat uit veiligheid de twee gewone rijstroken af. Al het verkeer moet voorlopig over de vluchtstrook. De brug ligt in de A15 over het Hartelkanaal. Naast de westelijke brug ligt een tweede oostelijke Zuurhofbrug. In Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Reddingswerkers zoeken naar overlevenden en slachtoffers onder het puin. De mijn ligt bij het woestijnplaatsje Al-Nuhud. Volgens lokale bronnen waren de veiligheidsvoorschriften niet op orde en is er weinig reddingsmaterieel aanwezig. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten en is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bijna een half uur vertraging tussen knooppunt Oude Rijn en Culemborg. Er staat 13 kilometer door werkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht. A15 van Europoort naar Rotterdam is even dicht bij de Thomassentunnel. Er wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. Op de A15, maar dan een stukje verderop richting Rotterdam, bij IJsselmonde een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 20 minuten vertraging. Ook dat komt door een ongeluk. A29 naar Rotterdam tussen knooppunt Sabina en Numansdorp is het oponthoud ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Duitsland overweegt de btw op brandstof tijdelijk te verlagen vanwege de hoge benzineprijzen. Henk Kroes, de oud-voorzitter van de vereniging De Friese Elfsteden, is op 87-jarige leeftijd overleden. In de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in een van de hoofdliggers. Daarom sluit Rijkswaterstaat uit veiligheid de twee gewone rijstroken af. En in Soedan zijn zeker 67 mensen omgekomen bij het instorten van een goudmijn. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten in zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bijna een half uur vertraging tussen knooppunt Oude Rijn en Culemborg. Er staat 13 kilometer door werkzaamheden. Linkerrijstrook is dicht. A15 van Europoort naar Rotterdam is even dicht bij de Thomassentunnel. Er wordt daar een te hoge vrachtwagen uit de rij gehaald. Op de A15, maar dan een stukje verderop richting Rotterdam, bij IJsselmonde een kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Dan de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 20 minuten vertraging. Ook dat komt door een ongeluk. A29 naar Rotterdam. Dus ik knoop met Sabina en Numansdorp is het oponthoud ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

0: Dit is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Marcel de Groot. De centrumlinkse oppositie in Zweden staat op winst bij de parlementsverkiezingen. Volgens de publieke omroep staat de oppositie op dit moment op 176 zetels tegen 173 voor de regeringspartijen van premier Ulf Kristersson. Vandaag worden de laatste stemmen geteld, morgen volgt de definitieve uitslag. Een bomensnoeier is in Vught zwaar gewond geraakt nadat hij uit een hoogwerker sprong op 12 meter hoogte. Hij werd tijdens het snoeien aangevallen door Aziatische horenaars. Omstanders verleenden eerste hulp, waarna hij naar het ziekenhuis in Tilburg is gebracht. Het nest wordt door de gemeente geruimd. Duitsland overweegt de btw op brandstof tijdelijk te verlagen vanwege de hoge benzineprijzen. Minister van Economische Zaken Katharina Reiche zegt dat de maatregel vanaf oktober al kan ingaan. De btw op brandstof is nu 19%. Ook wordt gekeken naar andere maatregelen om automobilisten tegemoet te komen. In de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in een van de hoofdliggers. Daarom sluit Rijkswaterstaat uit veiligheid de twee gewone rijstroken af. Al het verkeer moet voorlopig over de vluchtstrook. De brug ligt in de A15 over het Hartelkanaal. Naast de westelijke brug ligt een tweede oostelijke Zuurhofbrug. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwest en is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. De A7 vanaf de afsluitdijk naar Groningen is dicht tussen knooppunt Heerenveen en Tijnje. Ze zijn daar bezig met het opruimen van een verloren lading slachtafval. Verkeer richting Groningen rijdt om via Leeuwarden en Drachten over de A32 en de N31. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten en is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. De centrum-linkse oppositie in Zweden staat op winst bij de parlementsverkiezingen. Morgen volgt de definitieve uitslag. Een bomensnoeier is in Vught zwaar gewond geraakt nadat hij uit een hoogwerker sprong op 12 meter hoogte. Hij werd tijdens het snoeien aangevallen door Aziatische hornaars. Duitsland overweegt de btw op brandstof tijdelijk te verlagen vanwege de hoge brandstofprijzen. En in de Zuurhofbrug richting de Maasvlakte zijn scheuren ontdekt in een van de hoofdliggers. Het verkeer wordt nu tijdelijk over de vluchtstrook geleid. Het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwest en is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A7 vanaf de afsluitdijk naar Groningen is dicht tussen knooppunt Heerenveen en Tijnje. Ze zijn daar bezig met het opruimen van een verloren lading slachtafval. Verkeer richting Groningen rijdt om via Leeuwarden en Drachten over de A32 en de N31. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht.
1: JA21-leider Joost Eerdmans verwacht niet de volledige begroting van het minderheidskabinet te steunen en kijkt per begroting of steun mogelijk is. De begrotingen van klimaat en groene groei en asiel en migratie krijgen waarschijnlijk geen steun. Eerdmans eist strengere asielregels. Pro-leider Jesse Klaver stelt als eis dat bezuinigingen op sociale zekerheid verdwijnen. Volgens de Zweedse politieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie de verkiezing in Zweden gewonnen, nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Een ommekeer is niet meer mogelijk. Dit is een klap voor premier Ulf Kristersson en zijn rechtse coalitie. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk donderdag. Henk Kroes, voormalig voorzitter van de vereniging De Friese Elf Steden, is gisteren overleden. Hij werkte bij de vereniging van 1969 tot 2007 en werd voorzitter in 1994. In 1997 kondigde hij de voorlopige laatste Elf Stedentocht aan met de legendarische woorden It geht on. Commissaris Arno Brok noemde hem een ware ambassadeur voor Friesland. En Belarus heeft 25 gevangenen vrijgelaten in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties op een verfproductiebedrijf en een staatsbedrijf in de bosbouw- en papierpulpsector. Onder de vrijgelaten gevangenen bevinden zich journalist André Alexandrou, zijn vrouw Irana Soblani en Ludmila Tchekina, en dat is een hoofd van een nieuwswebsite. En dan het weer. Vanavond trekken er in het oosten en noorden nog enkele buien over. Al snel neemt de buiigheid overal af en klaart het steeds vaker op. Er staat een zwakke tot matige wind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en klaart het op. Vannacht blijft het land inwaarts meest droog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. De wind draait van west naar zuidwesten en is zwak tot matig, later vannacht matig. En de minimumtemperatuur ligt tussen 10 en 14 graden.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. JA21-leider Joost Eertmans verwacht niet de volledige begroting van het minderheidskabinet te steunen en kijkt per begroting of het steun krijgt. Volgens de Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrum-linkse oppositie de verkiezingen in Zweden gewonnen. Henk Kroes, voormalig voorzitter van de vereniging De Friese Elfsteed, is dinsdag overleden. En Belarus heeft 25 gevangenen vrijgelaten in ruil voor het opheffen van Amerikaanse sancties op een verfproductiebedrijf. En dan het weer. Vanavond trekken er in het oosten en noorden nog enkele buien over. Al snel neemt de buiigheid overal af en klaart het steeds vaker op. Er staat een zwakke tot matige wind. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente afsluitingen van belangrijke bruggen voorkomen had kunnen worden als het Rijk meer investeert in infrastructuur. De westelijke Zuurhofbrug over het Hartelkanaal gaat grotendeels dicht vanwege scheuren in de constructie. Sinds half juli mogen er geen vrachtwagens en touringcars meer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. JA21-leider Joost Eerdmans verwacht niet de volledige begroting van het minderheidskabinet te steunen en kijkt per begroting of steun mogelijk is. De begrotingen van klimaat en groene groei en asiel en migratie krijgen waarschijnlijk geen steun. Eerdmans eist strengere asielregels. Pro-leider Jesse Klaver stelt als eis dat bezuinigingen op sociale zekerheid verdwijnen. Volgens de Zweedse politieke omroep SVT heeft de centrumlinkse oppositie de verkiezing in Zweden gewonnen, nadat vrijwel alle kiesdistricten zijn geteld. Een ommekeer is niet meer mogelijk. Dit is een klap voor premier Ulf Kristersson en zijn rechtse coalitie. Een definitieve uitslag volgt vermoedelijk donderdag. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden nog enkele buien over. Al snel neemt de buiigheid overal af en klaart het steeds vaker op. Er staat een zwakke tot matige wind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond, het is woensdagavond en dat betekent tijd voor Hollands Muziekpaleis. Van 10 uur nemen we je mee met de grootste hits, entertainment nieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek, de leukste informatie en natuurlijk de mooiste, leukste itempjes hier zo tussen 10 en 12 uur. Iedere werkdag bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijzenparade, dat de temperatuur doet stijgen en de beats doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verwachtingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop lekker omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijzenparade alleen op Radio Excellent en de vraag van vandaag is: welke acteur speelt Danny Ocean in de moderne Ocean filmreeks? Dus welke acteur speelt Danny Ocean in de moderne Ocean filmreeks? Is dat George Clooney? Is dat Matt Damon? Is dat Brad Pitt of Andy Garcia? Dus welke acteur speelt Danny Ocean in de moderne Ocean film? Is dat George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt of Andy Garcia? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl. studio@excellentfm.nl met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we alles heen kunnen sturen. Maar het belangrijkste natuurlijk is het antwoord op de vraag van vandaag. Welke acteur speelt Danny Ocean in de moderne Ocean's film? Is dat George Clooney? Is dat Matt Damon? Is dat Brad Pitt of Andy Garcia? Dus welke acteur speelt Danny Ocean in de moderne Ocean filmreeks? Is dat George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt of Andy Garcia? Stuur je oplossing naar studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond en ontdek de kracht van verhalen op het grote scherm. Want van superhelden tot gieselen in het donker en een flinke dosis humor. Ook vandaag hebben we weer drie totale verschillen voor je geselecteerd. Dus pap die popcorn, zoek een comfortabele bioscoopstoel en geniet. Dit is de Radio Excellent Bioscoopagenda. Spider-Man, The Brand New Day. Peter Parker is terug in Spider-Man, Brand New Day, woont Peter al inmiddels alleen in New York. Na alles wat er gebeurd is, weten zelfs de mensen die ooit dichtst bij hem stonden niet meer wie hij werkelijk is. Peter probeert daarom zijn leven opnieuw op te bouwen. Met een rustig bestaan blijkt voor Spider-Man natuurlijk onmogelijk. Nieuwe gevaren dienen zich aan en opnieuw moet hij kiezen tussen het leven van Peter Parker en zijn verantwoordelijkheid als superheld. Tom Holland kruipt opnieuw in de bekende rood-blauwe pak. Insidious, Out of the Future. Voor wie graag de samengeknepen handen in de bioscoopstoel zit, is de Insidious Out of the Future. Centraal staat Gemma, een jonge moeder die samen met haar dochter woont in een huis waarin ze zelf is opgegroeid. Dat klinkt misschien gezellig, totdat blijkt dat het verleden van het huis zich bepaald niet rustig houdt. Vreemde gebeurtenissen stapelen zich op en de grens tussen onze wereld en de future wordt opnieuw angstaanjagend dun. Eentje voor de horrorliefhebbers dus. En dan Spa Weekend. Liever lachen, dan hebben we Spa Weekend. Vier oude vriendinnen besluiten samen een wellnessweekend te gaan. Even geen dagelijkse verplichtingen, maar ontspannen, bijkletsen en genieten. Tenminste, dat is hun plan. Want wanneer oude irritaties, geheimen en onverwachte gebeurtenissen naar boven komen, verandert hun ontspannen uitje al snel in complete chaos. Met onder andere Isha Fisher en Anna Fessius is dit een luchtige comedy voor een avond waarop je vooral vermaakt wilt worden. En dit was het dan, onze drie films voor deze woensdag. Ga je Spider-Man kijken? Durf je Insidious aan of kies je voor een avondje lachen? Zijn Spa Weekend natuurlijk is de keuze aan jou. Morgen schuiven we de bioscoopagenda gordijn opnieuw open voor drie nieuwe films. Blijf luisteren naar Radio Excellent.

zijn de headlines uit het nieuws. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen, maar ook de Hitlergroet. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente afsluitingen van belangrijke bruggen voorkomen had kunnen worden als men meer had geïnvesteerd in infrastructuur. Jaar 21-leider Joost Eertmans verwacht niet de volledige begroting van het minderheidskabinet te steunen en kijkt per begroting of het steun krijgt. Volgens de Zweedse publieke omroep SVT heeft de centrum-linkse oppositie de verkiezingen in Zweden gewonnen. En dan het weer. Vanavond trekken er in het oosten en noorden nog enkele buien over. Al snel neemt de buien

0: luchtvochtigheid overal af en klaart het steeds vaker op. Er staat een zwakke tot matige wind. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de spotlights. Lifestyle Lekker. We nemen jullie mee met een fascinerende reis door de meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Lifestyle Lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Ja, zaterdag 19 september is het World Clean Up Day. Over de hele wereld gaan mensen de dag naar buiten om zwerfafval op te ruimen. Ook in Nederland wordt op allerlei plaatsen acties georganiseerd. Nu klinkt afval opruimen misschien niet direct als een lifestyle tip, maar waar je enthousiast vanuit je stoel springt. Maar het aardige is dat het drie dingen combineert die we afzonderlijk allebei allemaal belangrijk vinden. Buiten zijn, bewegen en iets nuttigs doen voor je eigen buurt. Je hoeft trouwens niet officieel mee te doen om er iets van te maken. Neem tijdens een wandeling een afvalzak mee en eventueel een grijper mee en kijk eens wat je in een half uur tegenkomt. Het vreemde is, zodra je op gaat letten, zie je ineens overal blikjes, doppen, verpakkingen en sigarettenpeuken liggen die je normaal gedachteloos voorbij loopt. En misschien is dat precies waarom zo'n dag werkt. Het probleem zwerfafval is enorm en abstract. Maar één straat schoonmaken is overzichtelijk. Je ziet na een half uur letterlijk het verschil. Voor gezinnen kan het zelfs een kleine wedstrijd worden. Wie het meeste en vreemdste voorwerp en wie vult het eerste een zak en hoeveel blikjes kunnen apart worden ingeleverd voor statiegeld. Natuurlijk lossen we met één zaterdag het afvalprobleem niet op, maar het verandert wel hoe je naar je omgeving kijkt. Dus wie zaterdag nog een wandeling wil maken, maak er eens een wandeling met resultaat van. Je hebt beweging, je hebt frisse lucht. Aan het einde van de buurt aantoonbaar schoner dan toen je vertrok. En slechtere manieren om een uur van je weekend te besteden. Nou, ik heb ook meegedaan in Katwijk. Dat is ook wel leuk was dat om te doen. En ga dat ook eens doen. Ja, doe mee met deze Clean-up Day. Wereld Clean-up Day, aanstaande zaterdag. Maak een uurtje vrij om dat mee te doen.

0: Radio Excellent. Rob Holland.
1: Ja.
0: Hollands Muziekpaleis.
2: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen we je mee bij een muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Ja, in september verschijnt er weer een nieuwe filmreeks in de Nederlandse bioscopen. Daarmee begint ook in de filmwereld langzaam het najaarseizoen. De periode waarin naast grote publiekfilms steeds meer drama, internationale cinema en titels met prijsambities verschijnen. Dat maakt september vaak interessant en in de zomer domineren grote franchise- en familiefilms, terwijl in het najaar het aanbod breder wordt. Voor bioscopen is dat belangrijk. Streaming heeft ons gewend gemaakt aan thuiskijken, wanneer het ons uitkomt. Maar de bioscoop probeert zich steeds meer te onderscheiden met de ervaring zelf, groot beeld, goed geluid en vooral 2 uur lang geen telefoon die tussendoor vraagt of je nog even een bericht wil beantwoorden. Dat laatste is misschien wel een van de onderschat voordeel. Thuis zetten we een film gemakkelijk stil om koffie te halen, de deur open te doen of toch even de telefoon te kijken. De bioscoop geeft je een verhaal nog echt je volledige aandacht. En wie zegt dat er tegenwoordig alleen maar remakes en vervolgen worden gemaakt, in september een aardig moment om de agenda eens goed te bekijken. Tussen de bekende titels staan genoeg films waarin je waarschijnlijk nog nooit een trailer hebt gezien. Misschien is het juist op de beste manier om weer eens verrast te worden. Kies niet automatisch de film met de grootste poster, maar lees 2 regels over 3 onbekende titels en neem er 1. De kans dat je achteraf zegt, die had ik thuis nooit aangeklikt, is behoorlijk groot. En precies daardoor blijft een bioscoopavond natuurlijk altijd leuk. Nou, ga het eens proberen. We kennen binnenkort weer nieuwe films dus te beoordelen en te beschrijven in onze filmbioscoopagenda. En dat is het entertainmentnieuws voor vandaag.

0: Muziekpaleis.
1: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's vanmorgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van donderdag 17 september. Om 7:05 hebben we Eva met haar praatprogramma. Om 8:00 het NOS Journaal op NPO 1. Dan dit was het nieuws. Een goed gedraaiend programma, want het schijnt heel veel hoge kijkcijfers te hebben. Dan Afro Tros, Triviant erachteraan en Pauw en De Wit, die sluiten de avond af. Om 7:50 hebben we Per Seconde Wijzer op NPO 2, dan Sander en De Kloof. Nederland is in recordtempo aan het vergrijzen en dat soort dingen meer. Dus Pointer komt erachteraan om 9:10. En dan Nieuwsuur om 10:00 en De Kist om 11:15, die sluit de avond af. Dan hebben we daten in het dorp op Texel om 7:30. En de relatie van Paul en Jantien verdiept zich. Dan Rutger en de buitenlanders. Rutger ontmoet het Zefda en volgt een dakloze Poolse. Dan Tigo in de Vlakka komt erachteraan. En Danny en de medicijnmafia die sluit de avond af. Op RTL 4 hebben Goede Tijden, Slechte Tijden. Casa di Bo, praatprogramma. Bo ontvangt Jette Leerdam. Of Jutta Leerdam, sorry. En Rensen komt erachteraan en Lubach sluit de avond af. Dan hebben we om RTL 5 hebben Adam's Family, 25 jaar later, om 8:30. 112 vandaag en 24 hours in de ER. Op SBS 6 hebben we Kolen van Koppens om 8:30. Een van de Nederlands bekendste showbiz-koppels. Renate en haar man komen langs. Dan vandaag in Sites. Wilfred Gené, Johan Derksen en René van der Gijp. Hart van Nederland komt erachteraan. Een shownieuws sluit de avond af. Op SBS 9 Swordfish, een misdaadfilm. En Street Kings, ook een misdaadfilm. Die komen op SBS 9. Net 5 Wil je met me bouwen? Hanna vindt haar derde klusdate Joshua erg leuk. Dan The Rookie, Station 19 en True Crime Today. Die sluit de avond af. Op Veronica hebben we The Big Bang Theory. En om 8:00 The Killer Elite en Crank High Voltage. En dat zijn alle twee films. Die sluiten ook de avond af. En dat waren ze dan tv-programma's van morgen. Die je vandaag hoort bij Radio.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met een 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en een besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente afsluitingen van belangrijke bruggen voorkomen had kunnen worden als het Rijk meer investeert in infrastructuur. De westelijke Zuurhofbrug over het Hartelkanaal gaat grotendeels dicht vanwege scheuren in de constructie. Sinds half juli mogen er geen vrachtwagens en touringcars meer over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. En dan het weer. Vanavond trekken er in het oosten en noorden nog enkele buien over. Al snel neemt de buiigheid overal af en klaart het steeds vaker op. Er staat een zwakke tot matige wind. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Goedenavond, het is woensdagavond en dat betekent tijd voor Hollands Muziekpaleis. Van 10 uur nemen we je mee met de grootste hits, entertainmentnieuws, lifestyle tips, de bioscoopagenda en natuurlijk de vraag van vandaag in de prijzenparade. Mijn naam is Rob Holland en ik neem je mee met de lekkerste muziek, de leukste informatie en natuurlijk de mooiste, leukste itempjes hier zo tussen 10 en 12 uur. Iedere werkdag bij de muziek- en informatiezender Radio Excellent.

Goedenavond muziekliefhebbers en welkom bij een gloednieuwe avond vol muzikaal plezier in het Hollands Muziekpaleis hier op Radio Excellent. We eindigen de dag met een knallend spelelement, de prijs en parade, dat de temperatuur doet stijgen en de beat doet dansen. Bereid je voor op een muzikale reis vol verwachtingen, uitdagingen en natuurlijk heel veel hete hits. Dus draai die volumeknop lekker omhoog, zet je dansschoenen klaar en laten we samen deze dag eindigen met de vraag van vandaag in het Hollands Muziekpaleis. De prijs en parade alleen op Radio Excellent en de vraag van vandaag is: welke acteur speelt Danny Ocean in de moderne Ocean filmreeks? Dus welke acteur speelt Danny Ocean in de moderne Ocean filmreeks? Is dat George Clooney? Is dat Matt Damon? Is dat Brad Pitt of Andy Garcia? Dus welke acteur speelt Danny Ocean in de moderne Ocean's film? Is dat George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt of Andy Garcia? Als jij dat weet, stuur dan je oplossing naar studio@excellentfm.nl, studio@excellentfm.nl, met erin je naam, je telefoonnummer en natuurlijk het adres waar we alles heen kunnen sturen. Maar het belangrijkste natuurlijk is het antwoord op de vraag van vandaag. Welke acteur speelt Danny Ocean in de moderne Ocean's film? Is dat George Clooney? Is dat Matt Damon? Is dat Brad Pitt of Andy Garcia? Dus welke acteur speelt Danny Ocean in de moderne Ocean filmreeks? Is dat George Clooney, Matt Damon, Brad Pitt of Andy Garcia? Stuur je oplossing naar studio@excellentfm.nl.

0: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
1: Goedenavond en ontdek de kracht van verhalen op het grote scherm. Want van superhelden tot gieselen in het donker en een flinke dosis humor. Ook vandaag hebben we weer drie totaal aan verschillens voor je geselecteerd. Dus pap die popcorn, zoek een comfortabele bioscoopstoel en geniet. Dit is de Radio Excellent Bioscoopagenda. Spider-Man, The Brand New Day. Peter Parker is terug in Spider-Man, Brand New Day, woont Peter al inmiddels alleen in New York. Na alles wat er gebeurd is, weten zelfs de mensen die ooit dichtst bij hem stonden niet meer wie hij werkelijk is. Peter probeert daarom zijn leven opnieuw op te bouwen, met een rustig bestaan blijkt voor Spider-Man natuurlijk onmogelijk. Nieuwe gevaren dienen zich aan en opnieuw moet hij kiezen tussen het leven van Peter Parker en zijn verantwoordelijkheid als superheld. Tom Holland kruipt opnieuw in de bekende rood-blauwe pak. Insidious, Out of the Future. Voor wie graag de samengeknepen handen in de bioscoopstoel zit, is de Insidious Out of the Future. Centraal staat Gemma, een jonge moeder die samen met haar dochter woont in een huis waarin ze zelf is opgegroeid. Dat klinkt misschien gezellig, totdat blijkt dat het verleden van het huis zich bepaald niet rustig houdt. Vreemde gebeurtenissen stapelen zich op en de grens tussen onze wereld en de future wordt opnieuw angstaanjagend dun. Eentje voor de horrorliefhebbers dus. Dan Spa Weekend. Liever lachen, dan hebben we Spa Weekend. Vier oude vriendinnen besluiten samen een wellnessweekend te gaan. Even geen dagelijkse verplichtingen, maar ontspannen, bijkletsen en genieten. Tenminste, dat is hun plan. Want wanneer oude irritaties, geheimen en onverwachte gebeurtenissen naar boven komen, verandert een ontspannen uitje al snel in complete chaos. Met onder andere Isha Fisher en Anna Fessis is dit een luchtige comedy voor een avond waarop je vooral vermaak wilt worden. En dit was het dan, onze drie films voor deze woensdag. Ga je Spider-Man kijken? Durf je Insidious aan of kies je voor een avondje lachen? Zijn spa-weekend natuurlijk is de keuze aan jou. Morgen schuiven we de bioscoopagenda gordijn opnieuw open voor drie nieuwe films. Blijf luisteren naar Radio Excellent en

0: zijn de headlines uit het nieuws. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau tussen 3,75 en 4%. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen, maar ook de Hitlergroet. De provincie Zuid-Holland denkt dat de recente afsluitingen van belangrijke bruggen voorkomen had kunnen worden als men meer had geïnvesteerd in infrastructuur. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden nog enkele buien over. Al snel neemt de buiigheid overal af en klaart het steeds vaker op. Er staat een zwakke tot matige wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij het Hollands Muziekpaleis, waar we de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 tot vandaag presenteren in een koninklijke setting. Bereid je voor op een muzikale reis door het beste muzieklandschap. Hier is uw presentator Rob Holland.
3: Nieuw in de spotlights. Luister lekker. We nemen jullie mee met fascinerende reis

De meest trendy en boeiende aspecten van het Nederlands leven. Luister Lekker is jouw dagelijkse dosis inspiratie voor alles wat het hart en zintuigen verheugt. Ja, zaterdag 19 september is het World Clean Up Day. Over de hele wereld gaan mensen de dag naar buiten om zwerfafval op te ruimen. Ook in Nederland wordt op allerlei plaatsen acties georganiseerd. Nu klinkt afval opruimen misschien niet direct als een lifestyle tip, maar waar je enthousiast vanuit je stoel springt. Maar het aardige is dat het drie dingen combineert die we afzonderlijk allebei allemaal belangrijk vinden. Buiten zijn, bewegen en iets nuttigs doen voor je eigen buurt. Je hoeft trouwens niet officieel mee te doen om je iets van te maken. Neem tijdens een wandeling een afvalzak mee en eventueel een grijper mee en kijk eens wat je in een half uur tegenkomt. Het vreemde is, zodra je op gaat letten, zie je ineens overal blikjes, doppen, verpakkingen en sigarettenpeuken liggen die je normaal gedachteloos voorbij loopt. En misschien is dat precies waarom zo'n dag werkt. Het probleem zwerfafval is enorm en abstract. Maar één straat schoonmaken is overzichtelijk. Je ziet na een half uur letterlijk het verschil. Voor gezinnen kan het zelfs een kleine wedstrijd worden. Wie het meeste en vreemdste voorwerp en wie vult het eerste een zak en hoeveel blikjes kunnen apart worden ingeleverd voor statiegeld. Natuurlijk lossen we met één zaterdag het afvalprobleem niet op, maar het verandert wel hoe je naar je omgeving kijkt. Dus wie zaterdag nog een wandeling wil maken, maak er eens een wandeling met resultaat van. Je hebt beweging, je hebt frisse lucht. Aan het einde van de buurt aantoonbaar schoner dan toen je vertrok. En slechtere manieren om een uur van je weekend te besteden. Nou, ik heb ook meegedaan in Katwijk. Dat is ook wel leuk was dat om te doen. En ga dat ook eens doen. Ja, doe mee met deze Clean-up Day. Wereld Clean-up Day, aanstaande zaterdag. Maak een uurtje vrij om dat mee te doen.

0: Radio Excellent. Rob Holland. Ja. Hollands Muziekpaleis.
1: Goedenavond en welkom bij het meest sprankelijk moment op de radio. We duiken in de wereld van de glitter en glamour. Onthullen we de laatste nieuwtjes uit de showbiz en nemen we je mee bij een muzikale reis vol sterrenpracht. Dus ga lekker voor zitten. Laat de spotlights maar schijnen. Ja, in september verschijnt er weer een nieuwe filmreeks in de Nederlandse bioscopen. Daarmee begint ook in de filmwereld langzaam het najaarseizoen. De periode waarin naast grote publiekfilms steeds meer drama, internationale cinema en titels met prijsambities verschijnen. Dat maakt september vaak interessant en in de zomer domineren grote franchise- en familiefilms, terwijl in het najaar het aanbod breder wordt. Voor bioscopen is dat belangrijk. Streaming heeft ons gewend gemaakt aan thuiskijken, wanneer het ons uitkomt. Maar de bioscoop probeert zich steeds meer te onderscheiden met de ervaring zelf, groot beeld, goed geluid en vooral 2 uur lang geen telefoon die tussendoor vraagt of je nog even een bericht wil beantwoorden. Dat laatste is misschien wel een van de onderschat voordeel. Thuis zetten we een film gemakkelijk stil om koffie te halen, de deur open te doen of toch even de telefoon te kijken. De bioscoop geeft je een verhaal nog echt je volledige aandacht. En wie zegt dat er tegenwoordig alleen maar remakes en vervolgen worden gemaakt, in september een aardig moment om de agenda eens goed te bekijken. Tussen de bekende titels staan genoeg films waarin je waarschijnlijk nog nooit een trailer hebt gezien. Misschien is het juist op de beste manier om weer eens verrast te worden. Kies niet automatisch de film met de grootste poster, maar lees 2 regels over 3 onbekende titels en neem er 1. De kans dat je achteraf zegt, die had ik thuis nooit aangeklikt, is behoorlijk groot. En precies daardoor blijft een bioscoopavond natuurlijk altijd leuk. Nou, ga het eens proberen. We kennen binnenkort weer nieuwe films dus te beoordelen en te beschrijven in onze filmbioscoopagenda. En dat is het entertainmentnieuws voor vandaag.

0: kisses to my exes.
1: Rob Holland. Hollands Muziekpaleis.
2: En dan nu bij Radio Excellent Holland Muziekpaleis. Het tv-overzicht van tv-programma's van morgen die je niet moet missen. Vol actie en prikkelend plezier. Nu de tv-programma's van donderdag 17 september. Om 7:05 hebben we Eva met haar praatprogramma. Om 8:00 het NOS Journaal op NPO 1. Dan dit was het nieuws. Een goed gedraaiend programma, want het schijnt heel veel hoge kijkcijfers te hebben. Dan Afro Tros, Triviant erachteraan en Pauw en De Wit, die sluiten de avond af. Om 7:50 hebben we Per Seconde Wijzer op NPO 2, dan Sander en De Kloof. Nederland is in recordtempo aan het vergrijzen en dat soort dingen meer. Dus Pointer komt erachteraan om 9:10. En dan Nieuwsuur om 10:00 en De Kist om 10:45, die sluit de avond af. Dan hebben we daten in het dorp op Texel om 7:30. En de relatie van Paul en Jantien verdiept zich. Dan Rutger en de buitenlanders. Rutger ontmoet Zefda en volgt een dakloze Poolse. Dan Tigo in de Vlakka komt erachteraan. En Danny en de medicijnmafia die sluiten de avond af. Op RTL 4 hebben Goede Tijden Slechte Tijden. Casa di Bo, praatprogramma Bo ontvangt Jette Leerdam. Of Jutta Leerdam, sorry. En Rensen komt erachteraan en Lubach sluit de avond af. Dan hebben we om RTL 5 hebben Adam's Family, 25 jaar later, om 8:30. 112 vandaag en 24 hours in de ER. Op SBS 6 hebben we Kolen van Koppens om 8:30. Een van de Nederlands bekendste showbiz-koppels. Renate en haar man komen langs. Dan vandaag in Sites. Wilfred Gené, Johan Derksen en René van der Gijp. Hart van Nederland komt erachteraan. En shownieuws sluit de avond af. Op SBS 9 Swordfish, een misdaadfilm. En Street Kings, ook een misdaadfilm. Die komen op SBS 9. Net 5 Wil je met me bouwen? Hanna vindt haar derde klusdate Joshua erg leuk. Dan The Rookie, Station 19 en True Crime Today. Die sluit de avond af. Op Veronica hebben we The Big Bang Theory. En om 8:00 The Killer Elite en Crank High Voltage. En dat zijn alle twee films. Die sluiten ook de avond af. En dat waren ze dan tv-programma's van morgen die je vandaag hoort bij Radio.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en een besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25% naar een niveau tussen 3,75% en 4%. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen, maar ook de Hitlergroet. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

De Resident is dé plek voor de lekkerste spareribs en premium kwaliteitssteaks. Met vestigingen aan de Dennenweg, de Nieuwe Schoolstraat en de Foothall op de boulevard van Scheveningen is de Resident al bijna 50 jaar een begrip in Den Haag. 7 dagen in de week geopend, ook voor take-out en delivery. Kijk op deresident.nl.

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en een besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Hey!

Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden.

0: zijn de headlines uit het nieuws. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwagen in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau tussen 3,75 en 4%. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakt een student racistische opmerkingen, maar ook de Hitlergroet. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Hey!

0: is het wereldnieuws op Radio Excellent. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een verkeersongeval op de N307 bij Zwaag in Noord-Holland is één persoon om het leven gekomen. De politie meldde ook meerdere gewonden. De weg was in beide richtingen afgesloten, inclusief de afslag A7 richting Enkhuizen. Politie, brandweer en ambulance waren ruimschoots aanwezig. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting als compensatie voor de hoge benzine- en dieselprijzen. Critici zien het als een poging om de kiezer te paaien, maar premier Meloni bestrijdt dat. De Italianen kunnen volgend jaar meerdere keren naar de stembus. De centrumrechtse coalitie van Meloni doet het slechter in de peilingen. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar een niveau van 3,75 en 4% om de hoge inflaties te bestrijden. Het is de eerste renteverhoging sinds juli 2023 en een besluit werd unaniem genomen. Daarmee gaat de Fed in tegen president Trump, die vindt dat de Amerikaanse rente de laagste ter wereld zou moeten zijn. Tijdens een hoorcollege voor eerstejaarsstudenten elektrotechniek aan de TU Eindhoven maakte een student racistische opmerkingen en bracht hij naar verluid ook de Hitlergroet. Dit leidde tot een confrontatie waarna de beveiliging ingreep en het college werd afgelast. De politie hield de verdachte aan voor bedreiging. De universiteit zoekt de betrokken student en belooft passende maatregelen. En dan het weer. Vannacht blijft het land inwaarts grotendeels droog met opklaringen. Al kan er in de kustprovincie af en toe een bui vallen. In de tweede helft van de nacht neemt de bewolking vanaf de westkant geleidelijk toe. De minimumtemperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En nu terug naar de muziek op Radio Excellent.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeers.